0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstylefestival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
2: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigt als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DAB+.

maar we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik

0: is JuleTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

de straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: mij. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroeger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
2: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. En Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen

0: zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
1: Hier is Isidor. Zo! Door de knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
0: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk, zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. En dat merk je bijvoorbeeld op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Harmelen en Houten. 9 kilometer en een half uur vertraging. Komt er een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En ook druk op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Hoogmade. Ongeveer 20 minuten. Dat komt omdat de A44 dicht is wegens werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Unit INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Een 39-jarige Leidenaar heeft 21 jaar celstraf gekregen omdat hij zijn ex-partner wurgde met een metalen ketting. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de man bewust het slachtoffer heeft gedood en het wilde laten lijken op zelfmoord. De twee leerden elkaar in 2010 online kennen en kregen twee kinderen. De vrouw ging bij de Leidenaar weg nadat er al jaren verschillende incidenten hadden plaatsgevonden. Daarop bestookte de man haar met jaloerse appjes, soms wel 600 op een dag. Het Openbaar Ministerie had ingezet op een celstraf en TBS met dwangverpleging voor doodslag, maar de rechtbank acht moord bewezen. Een 16-jarig meisje dat vrijdagavond zwaar gewond raakte na een val uit een boot op de Oude Rijn in Leiden is overleden, zo maakte de politie gisteren bekend. Omstanders wisten het meisje nog uit het water te halen, waarna ze met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Het mislukken van de Leidse coalitieonderhandelingen tussen Pro, D66 en het CDA is een slecht signaal voor de stad. Dat zegt Thijs Vos van Partij Sleutelstad in een interview met Centraal Plus. Hij stelt dat de huidige situatie ruimte biedt om opnieuw naar de verkiezingsuitslag te kijken en een coalitie te vormen die volgens hem beter aansluit bij de wensen van de kiezers. Daarbij noemt hij onderwerpen als inspraak en parkeren als belangrijke thema's waar volgens partij Sleutelstad meer aandacht voor moet komen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is matig, kracht 3 en komt uit oost-noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 32 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, onder meer op de A4 naar Amsterdam. Sowieso is het daar al drukker richting Amsterdam dat de A44 dicht is. Maar nu staat er ook een pechgeval bij Zoeterwoude-Rijndijk. Eén rijstrook is er dicht, vanaf knooppunt Ypenburg een half uur vertraging. En de A12 Den Haag-Utrecht staat er ook bij. Bij Houten is een ongeluk gebeurd. Een bestelbus die botste op een pijlwagen. De rechterrijstrook is dicht. En vanaf Woerden heb je ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
4: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
3: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagde al langer over de NAVO.

0: Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
1: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou het leveren zijn.
0: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op een paar plekken. De spits is in volle gang en in de regio is dat helaas wel flink te merken. Zoals op de A4 naar Amsterdam. Vanaf Den Haag vielen tot aan Zoeterwoude. 10 kilometer en 30 minuten heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A44. Verder goed nieuws over de A12 naar Utrecht. Bij Nieuwerbrug is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een half uur vertraging vanaf knooppunt Gouwen. Een stuk verderop kom je alsnog in de file tussen Harmelen en Houten. 20 minuten, 9 kilometer. Daar is nog steeds één rijstrook dicht. En dat komt omdat een bestelbus een pijlwagen heeft aangereden. Tot slot nog even snel naar de N44 Den Haag-Amsterdam. Voor Wassenaar 3 kilometer en 30 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

je fiets. Dit is deze week de Unity NL Single Track. Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Nieuwe muziek hoor je bij

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Een 39-jarige Leidenaar heeft 21 jaar celstraf gekregen omdat hij zijn ex-partner wurgde met een metalen ketting. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de man bewust het slachtoffer heeft gedood en het wilde laten lijken op zelfmoord. De twee leerden elkaar in 2010 online kennen en kregen twee kinderen. De vrouw ging bij de Leidenaar weg nadat er al jaren verschillende incidenten hadden plaatsgevonden. Daarop bestookte de man haar met jaloerse appjes, soms wel 600 op een dag. Het Openbaar Ministerie had ingezet op een celstraf en tbs met dwangverpleging voor doodslag, maar de rechtbank acht moord bewezen. Een 16-jarig meisje dat vrijdagavond zwaar gewond raakte na een val uit een boot op de Oude Rijn in Leiden is overleden, zo maakte de politie gisteren bekend. Omstanders wisten het meisje nog uit het water te halen, waarna ze met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Het mislukken van de Leidse coalitieonderhandelingen tussen Pro, D66 en het CDA is een slecht signaal voor de stad. Dat zegt Thijs Vos van Partij Sleutelstad in een interview met Centraal Plus. Hij stelt dat de huidige situatie ruimte biedt om opnieuw naar de verkiezingsuitslag te kijken en een coalitie te vormen die volgens hem beter aansluit bij de wensen van de kiezers. Daarbij noemt hij onderwerpen als inspraak en parkeren als belangrijke thema's waar volgens partij Sleutelstad meer aandacht voor moet komen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is matig, kracht 3 en komt uit oost-noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 32 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is file rijden in de regio op een aantal plekken. Onder andere de A4 naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude. 13 kilometer en 30 minuten. Komt ook door wegwerkzaamheden op de A44. Verder een ongeluk bij Hout op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Vanaf Nieuwebrug een half uurtje extra. En over de A44 gesproken, de N44 heb je een file staan richting Amsterdam. Voor Wassenaar, 3 kilometer en 35 minuten. Het komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
2: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
4: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
2: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Maar nog steeds blijft het hier en daar aardig file rijden. Met name op de A4 richting Amsterdam. Tussen Ippenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer en 50 minuten vertraging. Komt door de A44, die is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Goed nieuws dan over de A12 naar Utrecht. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Nieuwerbrug nog wel een file van 18 kilometer en 30 minuten ongeveer. Dan iets lokaler, de N206 vanuit Zoetermeer. Vanaf Stompwijk file totdat je de A4 op kunt. 4...

0: kilometer en 20 minuten. En drukt op de N441 Wassenaar-Katwijk. Tussen Rijksdorp en Katwijk aan de Rijn. 2 kilometer waar je 20 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Judith Hiernau, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Een 39-jarige Leidenaar heeft 21 jaar celstraf gekregen omdat hij zijn ex-partner wurgde met een metalen ketting. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de man bewust het slachtoffer heeft gedood en het wilde laten lijken op zelfmoord. De twee leerden elkaar in 2010 online kennen en kregen twee kinderen. De vrouw ging bij de Leidenaar weg nadat er al jaren verschillende incidenten hadden plaatsgevonden. Daarop bestookte de man haar met jaloerse appjes, soms wel 600 op een dag. Het Openbaar Ministerie had ingezet op een celstraf en tbs met dwangverpleging voor doodslag, maar de rechtbank acht moord bewezen. Een 16-jarig meisje dat vrijdagavond zwaar gewond raakte na een val uit een boot op de Oude Rijn in Leiden is overleden. Zo maakte de politie gisteren bekend. Omstanders wisten het meisje nog uit het water te halen, waarna ze met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Het mislukken van de Leidse coalitieonderhandelingen tussen Pro, D66 en het CDA is een slecht signaal voor de stad. Dat zegt Thijs Vos van Partij Sleutelstad in een interview met Centraal Plus. Hij stelt dat de huidige situatie ruimte biedt om opnieuw naar de verkiezingsuitslag te kijken en een coalitie te vormen die volgens hem beter aansluit bij de wensen van de kiezers. Daarbij noemt hij onderwerpen als inspraak en parkeren als belangrijke thema's waar volgens Partij Sleutelstad meer aandacht voor moet komen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is matig, kracht 3 en komt uit oost-noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 32 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas, probleem op de N434. De Corbelo-tunnel vanuit Wassenaar is helemaal dicht door een ongeluk. Het is onbekend hoe lang het gaat duren. Ik weet wel dat je kunt omrijden via de N14 via Leidschendam. Verder nog ook een file op de A4 richting Amsterdam. Het was sowieso al druk tussen Ypenburg en Zoeterwoude de hele dag vanwege de afgesloten A44. Maar nu is er ook nog eens een ongeluk gebeurd. Vanaf Ypenburg dus 3 kwartier vertraging over 12 kilometer. En tot slot een ongeluk bij Woerden op de A12 naar Utrecht. Vanaf Reewijk 15 minuten vertraging. De weg is daar dus wel weer volledig vrijgegeven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A4 naar Amsterdam. Tussen Ippenburg en Zoeterwoude, 10 kilometer en 50 minuten, komt daardoor een ongeluk. Ook drukt op de A44, dit keer vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oest

0: kwartier. En de Corbelo-tunnel in de N434 vanuit Wassenaar is dicht. Komt daardoor een ongeluk. Onbekend hoe lang het duurt. Wel weet ik dat je kunt omrijden via Leidschendam over de N14. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom!
2: Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Donderdag 25 juli, weer zo'n warme dag. Met Henk Dame hier. Dit is Word Nou Niet Verliefd.

0: is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met de koffieshow en Kimberly Fransens, Zoondag en Henk Dame wordt nou niet verliefd. Hey, goedemorgen, welkom. Het is de koffieshow voor deze donderdag 25 juni. Een dag waarbij het weer heel erg heet wordt in onze regio. Ik zou zeggen, smeer je goed in. En doe het even een tandje rustiger aan. Temperatuur die oploopt tot zo'n 32 graden vandaag. En verder hier het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar, waarbij ik heel veel sterkte wil wensen, in ieder geval aan de nabestaanden van het meisje van 16 dat is overleden. Mocht je nu zitten te luisteren en je bent familie of iemand die het meisje kent dat vorige week vrijdag overboord is geslagen van de boot, daardoor zwaar gewond raakte en is overleden, heel veel sterkte. De komende tijd in ieder geval, het is nieuws dat hier dichtbij allemaal gebeurt. Dit en ander nieuws kun je natuurlijk ook vinden op onze website, dat is centraalplus.nl. Met zometeen hier nog een reportage van het Centraal Plus nieuws om 10:30, ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Bij Albert zijn weer een nieuwe update voor je. En verder heb ik lekkere tracks voor je, waaronder Samuel Welten en Leeuw Kleine. Maak me nou niet gek. Rio!

0: je winnen kan in de koffieshow van Unity NL. Tijdens het zomerfeest van de Fortun School in Voorschoten werd gisteren de nieuwe bibliotheek van de basisschool feestelijk geopend. De vernieuwde bibliotheek volgt nu het landelijke programma Bibliotheek op School. En daar stonden ze gisteren dus bij stil en werd dus officieel in gebruik genomen. Marijn van Drogen van Bibliotheek Voorschoten vertelt je er meer over.
1: Ja, wij staan in onze nieuwe bibliotheek waar we heel trots op zijn met z'n allen. Er is heel hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen en het ziet er prachtig uit.
2: We draaien hier op school het landelijke programma de Bibliotheek op School. Dus ik werk voor de bibliotheek en vanuit de bibliotheek kom ik hier naar school en ben ik hier wekelijks aanwezig om aan de ene kant de fysieke bibliotheek te maken. Waarbij er ook een uitleensysteem is en dat kinderen daar net als in de grote bibliotheek gebruik van kunnen maken. En aan de andere kant geef ik leesbevorderingstips en lessen aan zowel de kinderen als aan het team van de leerkrachten. Eigenlijk is het heel vergelijkbaar als dat je naar de grote bieb gaat. Als ze een boek gekozen hebben, dan gaan ze naar de laptop en dan kunnen ze kiezen in welke klas ze zitten, klikken ze hun naam aan en dan komt het op hun naam te staan. En dan hebben wij aan de achterkant in het systeem kunnen ook de leerkrachten zien hoeveel er gelezen wordt, welke boeken er gelezen worden en kunnen we daar rekening mee houden.
1: We hebben een heleboel super fanatieke ouders gehad die er elke keer weer meerdere keren per week zijn geweest om alle boeken te in de goede categorieën in te delen, te stickeren en te zorgen dat het systeem gaat werken. Maar ook de ouderraad, dus eigenlijk indirect de ouders van de school, hebben geholpen met de inrichting van deze bibliotheek en deze mooie kasten aan ons gedoneerd. Dus we zijn heel blij met het resultaat.

0: Raymond Hermans en Systeem en Sieneke en ik doe wat ik wil. Zometeen meer muziek hier. Onder andere Yves Berendsen komt eraan met Voor jou en Danny de Munk met Heerlijk naar mijn zin.
1: Dit is Judith Hiernel, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Een 39-jarige Leidenaar heeft 21 jaar celstraf gekregen omdat hij zijn ex-partner wurgde met een metalen ketting. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de man bewust het slachtoffer heeft gedood en het wilde laten lijken op zelfmoord. De twee leerden elkaar in 2010 online kennen en kregen twee kinderen. De vrouw ging bij de Leidenaar weg nadat er al jaren verschillende incidenten hadden plaatsgevonden. Daarop bestookte de man haar met jaloerse appjes, soms wel 600 op een dag. Het Openbaar Ministerie had ingezet op een celstraf en TBS met dwangverpleging voor doodslag, maar de rechtbank acht moord bewezen. Een 16-jarig meisje dat vrijdagavond zwaar gewond raakte na een val uit een boot op de Oude Rijn in Leiden is overleden, zo maakte de politie gisteren bekend. Omstanders wisten het meisje nog uit het water te halen, waarna ze met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Het mislukken van de Leidse coalitieonderhandelingen tussen Pro, D66 en het CDA is een slecht signaal voor de stad. Dat zegt Thijs Vos van Partij Sleutelstad in een interview met Centraal Plus. Hij stelt dat de huidige situatie ruimte biedt om opnieuw naar de verkiezingsuitslag te kijken en een coalitie te vormen die volgens hem beter aansluit bij de wensen van de kiezers. Daarbij noemt hij onderwerpen als inspraak en parkeren als belangrijke thema's waar volgens Partij Sleutelstad meer aandacht voor moet komen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is matig, kracht 3 en komt uit oost-noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 32 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nu viel op de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Een keer de andere richting. 10 minuten tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude. De andere kant op richting Amsterdam is het ook druk tussen Den Haag en Zoeterwoude een half uur. Komt daar dan weer door de afgesloten A44. Veel mensen kiezen een alternatieve route. Verder ook nog even naar de Corbelo-tunnel, de N434. Vanuit Wassenaar is die helemaal dicht. Komt er een ongeluk. Omrijden kan via Leidschendam over de N14. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Danny de Munk en Heerlijk naar mijn zin in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen, 25 juni. McKenna Grace is jarig, Amerikaanse actrice is 20 geworden. En de Nederlandse televisiepresentator Tim Sanders met die krulletjes is ook jarig. 36 is hij geworden. Het is de verjaardag van Jeroen Post, oud VJ, die viert zijn 51ste verjaardag. En van Spijkers met Koppen is Dolf Jansen jarig. Die is vandaag 63 geworden. En ja, niet alleen van Spijkers met Koppen, maar hij is ook cabaretier. Verder Oscar van Dille, hij is Nederlands componist en muziekpedagoog. Hij is 68 geworden. En Amerikaanse acteur Jimmy Walker is ook jarig. Die viert vandaag zijn 79ste verjaardag. En de laatste jarige die ik voor je heb is Carly Simon, Amerikaanse singer-songwriter, 81 geworden vandaag. Het is de koffieshow van Unity NL. Zometeen kijken we nog even naar het weer. Buiten dat het heet wordt, heb ik wel wat meer informatie voor je. Afgelopen nacht was een zwoele zomernacht. Je hoort Rutte

Hij heeft een hele grote hit te pakken, Rutger van Barneveld. Hij is er ook nog bij aankomende zondag tijdens Unity NL on Tour. Vanaf 4:30 bij Sportpark Haasbroek in Zoeterwoude tijdens het dorpsfeest. Maar ook Danny Vroeger staat er op het podium. Marlane die komt er optreden en Jesse Fields onder andere daar komende zondag. Wij kijken nog eventjes naar het weer. Vandaag een hele mooie zomerse dag. Er staat een matige wind vanuit het noordoosten, kracht 4. En het wordt 31 graden bij een vol zonnetje. Morgen nog warmer. De temperatuur kan in de binnenstad van Leiden oplopen tot 40 graden. Aan de kust is het wat koeler. Maar overal meer dan 30 graden. Waarschijnlijk gemiddeld rond de 33 graden. Vanaf zaterdag nog steeds mooi weer, maar wel wisselvalliger en kans op een buitje.

Niet zo bij mij. Het is de nieuwste Wesley Klein. En dat viert hij, dit liedje, met al 50.000 streams. Liet hij gisteren op zijn social media zien. En dat betekent dat Wesley Klein toch ook weer een grote hit te pakken heeft. De grote vraag is, wanneer komt hij binnen in de Unity NL Top 25? Komend weekend kun je daar weer naar luisteren. Zaterdag met Elmar en zondag non-stop. In ieder geval zaterdagmiddag hier tussen 2 en 4. De grootste hits van dit moment. Van eigen bodem, met natuurlijk daarin ook het Cheerio en Rutger van Barneveld, die ik net nog draaide met Zoele Zomernachten. Hey, tot zover de show van vandaag. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Koffieshow. En nu nog René Vroger en Waylon. Dit is Hoe de Liefde Gaat.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt een stuk langzamer dan gebruikelijk op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 8 kilometer en 30 minuten extra komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het is daar sowieso al drukker dan anders, komt omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Dan naar de N434, de Corbelo-tunnel vanuit Wassenaar. De weg is helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf knooppunt Ommedijk kun je er geen gebruik van maken. Verkeer kan beter omrijden via Leidschendam over de N14. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Bij een groot ongeluk op snelweg A4 bij Leiden in de richting van Amsterdam zijn vanochtend meerdere personen gewond geraakt. Volgens getuigen moest één persoon uit zijn voertuig worden geknipt. Bij het ongeluk was ook een vrachtauto betrokken. De gewonden zijn behandeld door ambulancepersoneel. Over de mate van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Het ongeluk zorgde voor flinke verkeersoverlast. De overname van de Leiderdorpse basisschool De Elkerliek door onderwijsstichting Pro voorkomt dat het Montessori basisonderwijs uit Leiderdorp verdwijnt. Dat zei directeur-bestuurder Paul Derksen vanochtend in gesprek met Centraal Plus. Op 1 augustus wordt De Elkerliek officieel onderdeel van Pro. En tijdens het zomerfeest van de Fortgenschool in Voorschoten is de nieuwe bibliotheek van de basisschool feestelijk heropend. De vernieuwde bibliotheek volgt vanaf nu het landelijke programma Bibliotheek op School, waarbij actief wordt gevolgd hoeveel de leerlingen lezen en de leesbevordering actief wordt aangepakt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag tropisch warm. De temperatuur loopt op tot 32 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds viel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 8 kilometer, 30 minuten, komt door politieonderzoek na een ongeluk. En goed nieuws, de Corbelo-tunnel is weer open. Eerder was die dicht in één richting, vanuit Wassenaar, vanwege een ongeluk. Maar nu kun je er weer moeiteloos gebruik van maken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij het dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Nieuwe muziek hoor je bij Unity.

0: Unit INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Bij een groot ongeluk op snelweg A4 bij Leiden in de richting van Amsterdam zijn vanochtend meerdere personen gewond geraakt. Volgens getuigen moest één persoon uit zijn voertuig worden geknipt. Bij het ongeluk was ook een vrachtauto betrokken. De gewonden zijn behandeld door ambulancepersoneel. Over de mate van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Het ongeluk zorgde voor flinke verkeersoverlast. De overname van de Leiderdorpse basisschool De Elkerliek door onderwijsstichting Pro voorkomt dat het Montessori basisonderwijs uit Leiderdorp verdwijnt. Dat zei directeur-bestuurder Paul Derksen vanochtend in gesprek met Centraal Plus. Op 1 augustus wordt De Elkerliek officieel onderdeel van Pro. En tijdens het zomerfeest van de Fortgenschool in Voorschoten is de nieuwe bibliotheek van de basisschool feestelijk heropend. De vernieuwde bibliotheek volgt vanaf nu het landelijke programma Bibliotheek op School, waarbij actief wordt gevolgd hoeveel de leerlingen lezen en de leesbevordering actief wordt aangepakt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag tropisch warm. De temperatuur loopt op tot 32 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd viel op de A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 8 kilometer, 30 minuten, komt door een politieonderzoek. De parallelrijbaan is dicht. Het is onbekend hoe lang het nog gaat duren daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code

0: slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds een lange file op de A4 richting Amsterdam, tussen Den Haag en Zoeterwoudendorp. 8 kilometer en 30 minuten. Daar is de parallelrijbaan dicht door een politieonderzoek. Het is onbekend hoe lang het daar nog gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Burgemeester Peter Heiko laat weten dat de purbakkentocht door de grachten van Leiden vrijdagavond niet door kan gaan. De voorspelde extreme hitte maakt dat het evenement niet verantwoord georganiseerd kan worden. Ook de geplande feestavonden zijn afgelast. De zomerkermis op de Lammermarkt en het bierfestival gaan wel gewoon door. Bij een groot ongeluk op snelweg A4 bij Leiden in de richting van Amsterdam zijn vanochtend meerdere personen gewond geraakt. Volgens getuigen moest één persoon uit zijn voertuig worden geknipt. Bij het ongeluk was ook een vrachtauto betrokken. De gewonden zijn behandeld door ambulancepersoneel. Over de mate van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Het ongeluk zorgde voor flinke verkeersoverlast. En tijdens het zomerfeest van de Voortgenschool in Voorschoten is de nieuwe bibliotheek van de basisschool feestelijk heropend. De vernielde bibliotheek volgt vanaf nu het landelijke programma Bibliotheek op School, waarbij actief wordt gevolgd hoeveel de leerlingen lezen en de leesbevordering actief wordt aangepakt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag tropisch warm. De temperatuur loopt op tot 32 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds langzaam rijden op de A4 Den Haag-Amsterdam. Voor Zoeterwoude 9 kilometer en 40 minuten komt er een politieonderzoek. Dat duurt nog tot 4 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een lange file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Vanaf Den Haag tot aan Zoeterwoude ongeveer 40 minuten extra. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Dat duurt nog tot 4 uur vanmiddag. Verder andere zaken. Een kudde schapen op de weg. De A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk een file van 3 kilometer en 25 minuten. Opletten geblazen daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Burgemeester Peter Heikoop laat weten dat de peurbakkentocht door de grachten van Leiden vrijdagavond niet door kan gaan. De voorspelde extreme hitte maakt dat het evenement niet verantwoord georganiseerd kan worden. Ook de geplande feestavonden zijn afgelast. De zomerkermis op de Lammermarkt en het bierfestival gaan wel gewoon door. Bij een groot ongeluk op snelweg A4 bij Leiden in de richting van Amsterdam zijn vanochtend meerdere personen gewond geraakt. Volgens getuigen moest één persoon uit zijn voertuig worden geknipt. Bij het ongeluk was ook een vrachtauto betrokken. De gewonden zijn behandeld door ambulancepersoneel. Over de mate van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Het ongeluk zorgde voor flinke verkeersoverlast. En tijdens het zomerfeest van de Fortgenschool in Voorschoten is de nieuwe bibliotheek van de basisschool feestelijk heropend. De vernieuwde bibliotheek volgt vanaf nu het landelijke programma Bibliotheek op School, waarbij actief wordt gevolgd hoeveel de leerlingen lezen en de leesbevordering actief wordt aangepakt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag tropisch warm. De temperatuur loopt op tot 32 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loskosmos.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam is bij Zoeterwoude-dorp een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is dicht en daardoor heb je 40 minuten vertraging. Dan op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux 20 minuten oponthoud. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 20 minuten vertraging. En tot slot op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk op de N447. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam,

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een automobilist en een persoon op een scootmobiel zijn vanochtend met elkaar in botsing gekomen bij het Kooiplein in Leiden. De bereider van de scootmobiel raakte gewond. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Enkele omstanders verleenden eerste hulp totdat de ambulance kwam. Het slachtoffer is hierna door ambulancepersoneel behandeld. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kwam. Het dorpsfeest in Zoeterwoude gaat opnieuw haar programma aanpassen in verband met de warmte. Het vrijdagmiddagprogramma speciaal voor senioren dat om 2 uur gepland stond, gaat niet door. En bij de voorbereidingen van de werkzaamheden aan de Leidse Ring Noord zijn nieuwe technische aandachtspunten aan het licht gekomen, waardoor extra maatregelen nodig zijn om het project volgens de planning uit te kunnen voeren. Uit onderzoek in Leiderdorp is gebleken dat onder meer de fundering van de dwarswateringbrug en verschillende duikers, waterverbindingen onder de weg, anders moeten aangepakt worden dan was voorzien. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 21 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch. De temperatuur kan oplopen tot 38 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam gebeurde eerder vandaag een ongeluk bij Zoeterwoude-dorp. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 20 minuten extra reistijd. Dan de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux een 30 minuten vertraging door een kapotte auto. De linker rijstrook is hier dicht. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouwe 10 minuten vertraging, ook door een ongeluk. De rechter rijstrook is hier dicht. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht nu 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus Nieuws app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk. Het bleek tijdens een kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar.

0: Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Het was al zeker de vijfde keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal en dat merk je onder andere op de A4. Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied heb je nu 20 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep een kwartier vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij Ketelplein 10 minuten oponthoud. Van de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Het Gouwen ging het mis. Daardoor heb je nu 20 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een automobilist en een persoon op een scootmobiel zijn vanochtend met elkaar in botsing gekomen bij het Kooiplein in Leiden. De bereider van de scootmobiel raakte gewond. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Enkele omstanders verleenden eerste hulp totdat de ambulance kwam. Het slachtoffer is hierna door ambulancepersoneel behandeld. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kwam. Het dorpsfeest in Zoeterwoude gaat opnieuw haar programma aanpassen in verband met de warmte. Het vrijdagmiddagprogramma speciaal voor senioren dat om 2:00 gepland stond, gaat niet door. En bij de voorbereidingen van de werkzaamheden aan de Leidse Ring Noord zijn nieuwe technische aandachtspunten aan het licht gekomen, waardoor extra maatregelen nodig zijn om het project volgens de planning uit te kunnen voeren. Uit onderzoek in Leiderdorp is gebleken dat onder meer de fundering van de dwarswateringbrug en verschillende duikers, waterverbindingen onder de weg, anders moeten aangepakt worden dan was voorzien. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Van het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 21 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch. De temperatuur kan oplopen tot 38 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Hoogmade. Hierdoor heb je een half uur vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. Van de A12 Den Haag richting Utrecht, bij Noodorp ging het ook mis. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je 20 minuten extra. De A12 Utrecht richting Den Haag, bij Gouda, 14 kilometer file met 20 minuten vertraging door een ongeluk. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht heb je nu 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het internationaal strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat

0: Omrijden kan via de A44 en op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom de middagshow van Unity NL. Ik heb Danny Vroger en Mickey van Wijk te gast en nu op de radio de nieuwste van Menno Abbe.

0: Abe. En voor jou betekent liefde niets. Die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow. Vandaag donderdag 25 juni. Even na 5. En in de studio Danny Vroger en Mickey van Wijk. Goedemiddag.
1: Nou, goedemiddag.
0: Is dit afgestemd? De een in het wit, de ander in het zwart?
1: Nou, nee.
2: Nee.
1: Sterker nog, zij had eigenlijk ook in het zwart moeten zijn. Want ze zou meegaan naar het optreden.
2: Ach, ik wist al dat je dit ging doen.
0: Nee. Maar wacht even. Dan is er ergens vandaag iets niet goed gegaan.
2: Nee.
1: Kijk. Af en toe dan gaat ze mee naar optredens als ze daar zin en tijd voor heeft. En nu zei ze eerst heel enthousiast, nou ik ga met je mee. Alleen volgens mij was het iets te lekker weer. Dus nu dacht ze van, ja het is goed met jou. Ik wacht wel even.
0: Oké, okay, nee. Dus jij dacht vandaag, dan trek ik wat luchtigs aan. En Danny, jij
2: ik heb
0: hebt wat zwart aan.
2: Ik zit,
1: ja.
2: Mijn kleding ligt in de auto, jongens. Oh.
0: Is het een soort van smeekbede om erover te halen om toch mee te gaan naar de optreden?
1: Nee, dat moet je zelf weten. Nee joh.
2: Nee.
1: Dat maakt me echt niet uit. Nee, maar ik vind het wel leuk. Af en toe dan zeggen ze van, nou, ik ga wel even met je mee. En dan zingen ze mee.
0: Ja, eigenlijk alleen maar gezellig. Maar wat ga je doen vanavond, Danny?
1: Ja, dat mag ik niet. Ja, het is een privéfeest. Ik mag er niks over zeggen.
0: Oké, okay, privéfeest en je hebt zwart aan. Nou, voor de rest houden we ons mond.
1: Ja, het is van een bekend iets. Maar ik vind het altijd moeilijk om er iets over te vertellen. Voordat ik heel veel dingen verklap.
0: Ja, dan heb je je mond weer voorbij gepraat. En dat gaat hem dan even niet worden. Nee. Hey,

0: top dat jullie er zijn. Dat heeft ook een reden. Jullie hebben samen een plaat opgenomen. Zijn de studio ingedoken. Ja. En dan ben ik wel benieuwd. Die chemie tussen jullie twee, waar komt die dan vandaan? Wat was dat moment dat jullie dachten, dit gaan we gewoon samen aanpakken?
1: Nou, dat komt bij haar vandaan. Want zij heeft mij gevraagd of ik op de plaat mee wilde doen.
0: Oké. Ja. En hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat aangepakt?
2: Ik zat smeken.
0: Op je knieën.
2: Nee, op een gegeven moment, toen hij eenmaal klaar was, het nummer, toen dacht ik ook wel echt, ik wil wel heel graag dat hij uitkomt. Dus toen heb ik wel heel vaak tegen Nina, mijn manager, gezegd van, weet je zeker dat Danny het wil? Gaat het wel door? Maar eigenlijk hadden we had ik een schrijverskamp bij Wisseloord en Danny ook. En ik was boven muziek aan het maken en Danny beneden. En toen op een gegeven moment had ik dus een begin met knipperlicht gemaakt. En toen dacht ik, ik vind het eigenlijk wel leuk als Danny erop komt. Dus toen ben ik gewoon de studio ingelopen en heb ik het eigenlijk gewoon aan hem gevraagd. En toen heb ik hem zo meegesleurd naar boven en zei ik, jij moet er ook even op.
0: Ja, jij bent de man voor deze plaats. Hey, hoe gaat dat dan bij jou, Danny? Want dan komt er een aanvraag, wil jij een duet opnemen? En sta je er altijd meteen voor open? Of moet het een liedje zijn die bij je past?
1: Kijk, er komt wel vaker komt er een aanvraag binnen voor een duet. Alleen, het moet wel gewoon kloppen natuurlijk. En in dit geval klopte dat ook. Ik kende Mickey wel al, want ze heeft al in mijn clip gespeeld bij Vreemde de Kroeg. Ik wist wel dat ze heel goed is. Mm-hmm. En het liedje klopte gewoon meteen. En dat voelde ik ook gelijk. Ik heb ook nog 3 keer tegen haar gezegd van, weet je zeker dat je niet gewoon zelf wil doen, weet je wel. Want het is wel een hele goede plaat. En zij wilde mij gelukkig daar heel graag bij.
0: Ja, zo gezegd, zo gedaan. Liedje is ook uitgekomen. Eerst even Mickey, wat ga je lekker de afgelopen tijd?
2: Dank
0: jouw naam die horen we echt heel vaak. Jouw platen onderweg naar jou heeft het heel goed gedaan.
2: Dank je, ik ben ook wel heel erg blij mee.
0: Wat merk je daar zelf van?
2: Ik had een paar optredens in Ome Olly en ook Tante Roosje toen ik dat deed. Toen had ik wel, bij Danny kennen misschien heel veel mensen zijn nummers en zingen ze het al jaren mee. Maar dat was eigenlijk de eerste keer dat ik zag dat mensen mijn nummer echt kenden en dat ze het meezongen. Dat vond ik wel echt heel erg leuk. Dus dat is iets wat ik nu met Onderweg naar jou wel echt merk, wat ik vroeger dan nog niet echt had. Dus dat vind ik heel leuk. En voor de rest, met Danny doe ik nu ook wel veel leuke dingetjes. Ik mag op het muziekfeest op het plein optreden. Dus dat is ook heel cool.
0: Tof.
2: Ja, dus dat is natuurlijk een beetje begonnen met Onderweg naar jou. Maar nu, omdat knipperlicht redelijk snel daarna kwam, voelt het wel alsof ik in een lekkere flow zit.
0: Betekent dat dan ook dat die agenda van jou voor de komende maanden, de zomer, ontploft is?
2: Er mogen er nog wel wat meer bij. Dus als iemand luistert en nog een leuk feestje heeft, dan zou ik zeggen, bel mijn boeker op bij Bronx. Maar ik heb zeker wel leuke optredens staan. Thuishaven heb ik staan. Dat vind ik heel erg leuk. En dit weekend op een boot. Dus helemaal leuk.
0: Gezellig. Ja. Bij jou, Danny, hoe is jouw zomer? Ik begreep sowieso dat er nog een vakantie op de planning staat.
1: ik heb het nu nog even stervensdruk. Nog een week lang, anderhalve week lang. En dan begint de vakantie alweer.
0: Lekker. Waar gaat de reis naartoe?
1: Naar Spanje. Eigenlijk ieder jaar. Omdat mijn moeder daar woont. En dan is het gewoon even 2 weken lang alleen maar gezin. En dan wordt er niet gewerkt. Nee.
0: Is dat dan makkelijk om jezelf als het ware uit te schakelen? En te zeggen van oké, nu gaan we even volledig een andere focus hebben?
1: Nou, het is makkelijker om het volledig uit te zetten dan toch een paar appjes beantwoorden. Toch een paar aanvragen bekijken. En ik ben gewoon echt 2 weken volledig daar voor mijn gezin. En ik doe daar echt helemaal niks.
0: Gewoon lekker genieten en een beetje bijkomen.
1: Niet een mailtje beantwoorden.
0: Dat is toch lekker? Lekker aan het zwembad in het zonnetje en lekker aan een sangriaatje. Ja. Het is de middagshow van Unity NL. Morgen is niet beloofd. Dit is

0: middagshow van Unity NL. Met als je nu nog niet weet van John de Bever. En morgen is niet beloofd, die hoorde je van Danny Vroger. Ja, morgen dus code rood. Is er een voorbereiding of zeggen jullie van dit gaat allemaal helemaal goed komen?
1: Hé joh, dat komt toch helemaal goed, man.
2: Ik heb geen voorbereiding en ik had het vandaag al erg warm. Dus ja, morgen gaan we naar de radio, maar we hoeven niet te zingen. Nou, overleef
1: ik. Ja, bij de radio niet, s'avonds wel.
2: Oh ja.
1: Ja.
2: Ja. Ik moet zaterdag pas zingen.
0: Oh, nou, dan komt dat goed.
1: Oh, tropenroze.
2: Ja, wat een leven. Een
0: ja, toch? Hey, maar eerst vannacht code oranje natuurlijk. Ja. WK voetbal, ja. De derde groepswedstrijd tegen Tunesië. Ja. Allereerste vraag, 1:00 s'nachts gaat het hopelijk beginnen. Het schijnt er nogal een beetje onstuimig te zijn.
1: Oh, code rood. Nou, ja. Dat gaat lekker.
0: Ongekend eigenlijk. Gaan jullie kijken en even een kleine voorspelling. Hoeveel gaat het worden vannacht?
1: Ik ga kijken. Bij mij thuis, mijn buurman komt. Danny Nicolai komt. Met zijn zoon.
0: Gezellig.
2: Waar is mijn uitnodiging?
1: Hij is veel te ver voor jou. Jij woont tegenwoordig in Arnhem. Dat is 3,5 uur rijden naar mij toe.
0: Ja, dat is maar, code rood. Dat is gevaarlijk.
1: Ja. Nee, ja. Ik denk dat het 5-1 wordt voor Nederland.
0: 5-1?
2: Oeh, wat was de vorige wedstrijd ook alweer? 4.
0: 5-1.
2: 5-1?
0: Ja.
2: En die heb ik niet zo goed gezien, want toen moest ik zingen. En toen heb ik alle doelpunten gemist. Want
0: toen moest jij zingen? Ja, en mensen die stonden ook mee te zingen? Of stonden die mensen naar een schermpje
2: te turen? Dat was in de pauzes. Maar daardoor zat ik de hele tijd in een hoek te wachten. Dus toen heb ik gewoon naar geen één scherm gekeken.
0: Maar je merkte wel dat mensen juichten bij een doelpunt, toch?
2: Ja, dat wel. Maar ik heb het niet heel goed kunnen zien. Maar in ieder geval, ik denk dat ze vanavond gaan winnen. Ik denk ook wel dat ik ga kijken. En ik denk 3-1 of zo.
0: Oké. Ja. Oké. Okay. Ik denk gewoon 5-0.
2: Ja?
0: Ja.
2: Is Tunesië een beetje een goed team?
0: Nee.
2: Oh, dan mag ik dan ook nog naar 5-0?
0: Jawel, tuurlijk.
2: Oké, dan ga ik
1: ze zullen wel weer een heel lullig doelpuntje tegen.
2: Ja, dat gebeurt wel vaak.
0: Of een penalty of zo. Die hebben we nog niet tegen gehad.
2: Oké, zeg dan 5-1.
0: Ja, misschien ook wel. Maar goed, vannacht 1:00 gaat die wedstrijd beginnen ergens tegen 3.
1: Ga jij kijken?
0: Jazeker.
1: Waar ga jij kijken dan?
0: Ik ga bij mijn baas kijken.
1: Oh?
0: Ja, wij gaan vannacht om 12:45 hebben we afgesproken bij mijn baas.
1: Ja.
0: En dan doen we die oranje, hoe noem je dat? Ochtendjassen aan, zeg maar. Die hebben we thuis hangen.
1: Ja.
0: En dan gaan we daar lekker op de bank hangen. En daar komen meerdere mensen.
1: 1 pas? Hou je hem dan vol tot 12:15? Of ga je eerst nog even
0: slapen? Dat weet ik dus nog niet.
1: Ja, ik weet het ook nog niet. Maar ik denk wel dat ik al rond 12 afspreek. Want er komt toch een kleine snapering voorbij.
0: Ja, maar ik wil ook niet helemaal verrot daar binnenkomen. Meestal als je dan om 11:30 in slaap valt en je wordt om 12:30 wakker.
2: Ja, ik zou dat niet aanraden.
1: Nou goed.
2: Dan kun je beter vanmiddag nog even een dutje doen, denk ik.
0: Vanmiddag. Het is bijna avond.
1: Het is bijna avond, mevrouw. En ik moet gewoon werken zo. Hè? Dus,
0: Ja, daarom is die vandaag in het zwart. Ja. Hey, Knipperlicht, dat is de nieuwe single die een paar weken geleden is uitgekomen. Ga je die vanavond ook doen alleen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, die zing ik gewoon overal.
0: En dan met Mickey op de band. En als Mickey moet optreden en Danny is er niet bij, dan staat Dan op de band.
2: Ja.
1: Dus we hebben 3 banden.
2: We hebben 3 banden. Ja. Gewoon als we allebei 2 live en allebei als we elkaar niet hebben.
0: Hé, waar gaat de plaat over? Wat is de inhoud?
1: Nou, ga jij dat eens even uitleggen.
0: Knipperlicht.
1: Hij zit op de gang.
0: Oh jee.
2: Hij zit op de gang.
0: En laat maar raden, komt uit Arnhem.
2: Dat klopt. Het gaat eigenlijk vooral over toen ik met Diggy Dex en Sam aan het schrijven was. Toen vroegen ze eigenlijk een beetje wat mijn datingleven was. En toen vertelde ik dat open en bloot. En toen kwam het eigenlijk een beetje neer op dat het een beetje een knipperlicht situatie was. En toen gingen we gewoon heel erg over dat knipperlicht, daten, relaties, daar gewoon wat dieper op in. En als ik ook naar terugkijk in mijn vrijgezelle tijd, had ik ook altijd een beetje wel niet, dat het dan net niks werd. Dus dit nummer is helemaal op mijn lijf geschreven.
0: Oké, denk ik meteen autobiografisch, iets met bindingangst? Of?
2: Nee, niet per se. Ik denk dat ik soms gewoon een beetje rare type mannen uitkoos. Nu niet meer, maar het is me wel eens overkomen.
0: Oké, dus als we het stoplicht erbij pakken, rood, oranje, groen, dan staat hij nu op groen? Of?
2: Nu staat hij op groen.
0: Dus nu gaat het goed?
2: Nu gaat het goed,
0: En hoe wordt het liedje ontvangen?
1: Ja, heel goed. Ja. Het is best wel leuk om te zien. Vooral heel veel radio ook die gewoon hele leuke positieve feedback heeft. Dat is altijd wel leuk in verschil in platen. Sommigen weet je gewoon van oké, deze gaat het heel goed doen in het land. En deze gaat heel goed doen op de radio. En hier merk je wel gewoon echt bij dat dit echt een hele goede radioplaat is.
0: Ja, het is een heel catchy liedje geworden.
1: Ja.
0: Hij is lekker vrolijk. Ja. Je kan hem ook, als je hem een paar keer hebt gehoord, kan je hem makkelijk meezingen.
1: Ja. Het is geen hogere wiskunde, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: nee, maar het is gewoon een hele lekkere dansbare plaat. Hij gaat meteen aan.
0: Ja. En een toffe samenwerking.
2: Ja.
0: Is misschien ook wel belangrijk. Ja. Zeggen jullie, het is nu nog een gelegenheidsduo. Daar kan verandering in komen. Gewoon vaker met elkaar de studio in? Of?
1: Nou, jongens.
2: Als hij mij niet zat is na deze samenwerking.
1: Oh.
2: Ja, nee. Nou, ik zou het wel willen. Nou. Misschien kunnen we nog een keer een leuke cover opnemen of zo. Gewoon een keer voor Instagram of TikTok. Oh, ja, dat we nog even iets leuks samen zingen.
0: Ja, even een leuke reel.
1: Ja, dat
2: of een
1: we
2: leuk
1: doen.
2: Kerstnummer. Maar misschien moeten. Wil je ook even zonder mij straks nog verder?
1: Nee, ik vind het hartstikke leuk.
2: Ja, misschien kunnen we de nieuwe Nick en Simon worden.
1: Ja, maar dan Gert en Emiel.
0: Ja, en dan zingen over duiven ergens midden in Amsterdam. Danny Vroger en Mickey van Wijk. De nieuwe single die heet Knipperlicht. En die hoort.

0: Langzaam wordt het zomer. Nou ja, het is gewoon op en top zomer. Monique en Tim, die hoorden je bij Unity NL. En Danny Vroger met Mickey van Beek. Knipperlicht. En dat staat dus op groen bij jou, Mickey.
1: Ja.
0: Dus het gaat goed.
1: Ja, het gaat goed in de liefde. Ja.
0: Met ook een hele mooie videoclip opgenomen in Amsterdam. Hoe wordt dat gescout, zeg maar, zo'n locatie of de plek of wat jullie moeten gaan doen?
2: Wij worden gewoon overal naartoe gestuurd.
1: Ja.
2: Zeggen tegen ons, dit is een leuke locatie, dat is een leuke locatie.
3: Oké, okay. Ja.
0: En dan de camera lopen en gaan.
2: Ja.
1: Nee, en eerst vond ik.
2: Het ging heel soepel. Het was hartstikke leuk. En,
1: Jij had ook nog wat leuke ideeën.
2: Het was mooi weer. En er zitten wat shots in die ik bedacht heb. Dus dat is ook altijd leuk. Dat ik toch mijn creatieve ei een beetje kwijt kan.
1: Ja.
2: Dus vond het leuk om te doen.
0: En hoe belangrijk is dan tegenwoordig TikTok bij zo'n liedje? Om dat echt gewoon ook aan een jongere generatie aan de praat te brengen?
2: Ja, het is wel heel belangrijk. Alleen ik vind het nog steeds wel moeilijk. Ik heb wel het idee dat ik gewoon echt te oud ben.
1: Nee joh, dat valt wel mee.
2: Normaal gooit ze hem al de dood. Zeggen ze, ja, je bent wel oud, ja.
0: Ja.
1: En, nou ja, ik weet het niet. Ja, alles met je familie, dat is toch ook op TikTok allemaal? Met je gezin?
0: Nee, dat is op tv.
1: Nee, maar gewoon met foto's met je video's,
0: en de podcast.
1: Met je vrouw, je kindje.
2: Ja, sommige dingen
1: dat
2: wel.
1: Gaat
2: podcast gaat allemaal goed, ja.
1: Op TikTok
2: dus dat
1: ook.
2: Is wel weer zo, ja. Ja,
1: ik denk dat je gewoon net even iets moet hebben wat net even een leuke snippet is. Het moet ook niet te lang duren vaak op TikTok.
0: Het moet kloppen. Maar is het dan niet dat jij gewoon Danny een soort van TikTok-les kan geven? Of?
1: Ik denk laatst wou ik een keer wat posten. Toen ging het bij mij helemaal mis. Toen kreeg ik nog net geen Instagram-les van Danny. Toen dacht ik echt, jeetje, ik lijk zelf wel een boomer. Normaal gaat het me heel goed af.
0: Geniaal.
1: Maar één keer ging het even helemaal mis.
2: Ja. Maar goed.
1: Stond het hele nummer er niet onder.
2: Ik ben ook best wel technisch wat dat betreft.
1: Ja, ik vind
0: echt,
1: jou,
0: dat
1: ja,
0: serieus?
2: Ja, nee, ik ben echt wat computers en weet ik wat en met apps.
0: Jij komt erachter, jij kan het maken en...
2: Dus dat kan ik allemaal wel.
0: Oh, wat geniaal. Over die podcast gesproken, hoe gaat het daarmee?
2: Ja, die podcast is gekhuis. Dat gaat eigenlijk helemaal nergens over. Dat is echt bizar hoe zoiets gaat. Weet je, je begint met een idee... Gewoon lekker met z'n vieren aan tafel microfoon ervoor zetten. En het over de dagelijkse dingen in het leven hebben. En heel veel mensen pikken dat gewoon op. En we zijn nu iets langer dan een jaar bezig. En het is echt gekhuis.
0: Maar is dat gek? Want je weet inmiddels ook dat er echt gewoon iedere podcast heel veel luisteraars zijn. Dat je ook wel bewust bent van het feit wat doe je wel en wat doe je niet in die podcast.
2: Nou ja, het gekke is dat ik niet echt een filter heb. En ik doe ook geen buitensporige dingen in mijn leven. Dus wij roepen gewoon alles over en tegen elkaar wat wij op dat moment denken. En wat zeg ik? Ik heb nooit een keer dat ik aan de rem moet trekken. Dat ik bij mezelf, oh nee, doe dat maar niet. Of doe dat maar... Nee, heb ik helemaal niet. Nee.
0: Maar ik vind het ook wel knap dat je dan toch iedere keer op bijzondere onderwerpen kan komen. Of is het gewoon echt zo uit het leven gegrepen dat iedereen zichzelf erin kan herkennen?
2: Ik denk dat wat wij bespreken, zeker voor jonge ouders, heel herkenbaar is vaak de positie waar wij in belanden. En ik moet ook wel lachen. Want de een zegt, ik luister het tijdens het strijken. De andere zegt, ik doe het lekker in de auto. Die zegt weer, ik luister het op de bouw. Die zegt weer, ik luister het, weet ik veel, met mijn vriendinnen. Dus het is best wel heel gek iets. Ja. Ah,
0: hoe vaak heb je dan zo'n opnamesessie?
2: We doen meestal 2 opnames in de week. En die doen we dan achter elkaar. Dat moet ook wel. Omdat nu de vakantieperiode er weer aankomt. En we willen wel gewoon door blijven gaan iedere week. Dus we lopen nu 2 weken vooruit. En dan nemen we volgende week weer 2 op. En dan komen we uiteindelijk weer 3 weken dat we speling hebben. En dan kom ik terug van vakantie. Die week nemen we dan weer gelijk 2 op.
0: Zodat zij weer op woorden vol met verhalen.
2: Ja, die zitten gewoon weer helemaal vol. En het lekkere is ook, we maken ook best wel veel mee. Hè. We doen veel, we zien veel. Ieder weekend ben ik sowieso natuurlijk op pad en maak ik wel wat mee. En die kinderen worden steeds groter, die gaan veel meer doen. Dus je hebt altijd wel wat leuks om over te ouwehoeren.
0: Ja. Iedere week gewoon weer een nieuwe aflevering van
2: absoluut.
0: De podcast waar Danny Vroger in zit.
2: Ja.
0: Mickey, onderweg naar jou. Naar jouw Nederlandstalige debuutplaats.
1: Ja.
0: Gaat nog steeds hartstikke lekker.
1: Ja, klopt. Ik zag de streams ook weer een beetje omhoog gaan door Knipperlicht. Dus dat gaat nog steeds hartstikke goed en hartstikke leuk. En ik ben eigenlijk wel tevreden met hoe die plaat is gegaan.
0: Wordt inmiddels lekker meegezongen. En ook deze eigenlijk hetzelfde als Knipperlicht. Heel erg catchy. Onderweg naar jou, Mickey van Beek.

0: Het is de nummer 1 momenteel in de top 25 van Unity NL. Just in the Wild en Cheerio. En dan ben ik wel benieuwd. Danny, zit deze in jouw repertoire? Heb jij de band? Zit die in een medley verwerkt inmiddels?
1: Ja, hij zit erin, hè. Ja, ik heb zo'n Bollejan medley, zeg maar. En het grappige daarin is dat er steeds meer jongens inkomen in die medley die ook daadwerkelijk bij Bollejan hebben gewerkt. Dus nee, dat gaat goed.
0: En wat is dat? Die springplank Bollejan die weet je, is altijd al goed geweest. Ja. Maar de laatste tijd is het echt wel extreem. Ook met de Sven Versteeg bijvoorbeeld.
1: Ja, Sven, Menno Abe, Justin dan. Maar vroeger ook nog Quincy, Wesley, Bronkhorst.
0: Ja, Pascal Redeker.
1: Ja, die komen allemaal daar vandaan.
0: Wat is dat? Hebben zij dan toch een neus voor talent? Of hoe zit dat?
1: Nou ja, dat plus. Ik denk dat het gewoon heel goed is als je gewoon heel veel meters maakt. Dus het gewoon echt als dagelijks werk doet. En dat is wat je daar doet. Gewoon avond aan avond mensen vermaken. En blijkbaar is dat voor iedereen heel goed. Ja.
0: En heel veel liedjes kennen. Gewoon heel uitgebreid in je repertoire zitten.
1: Ja, dat. Maar ook gewoon weten hoe je het moet brengen, weet je wel. Kijk, en dat is wat je vaak nog wel eens ook ziet gebeuren, is dat iemand heel goed kan zingen, maar dat het voor de rest niks met de mensen doet, zeg maar. Dat je denkt, nou ja, dat kan ik ook in de op de radio aanzetten en dan is het eigenlijk wel genoeg. Ja. Dan hoef je diegene niet te zien.
0: Maar wat is dan belangrijker? Zeg jij de combinatie of?
1: De combinatie. Ja. Ik denk dat een liedje overbrengen vaak nog veel belangrijker is dan dat je hem wel helemaal precies op die noot zingt of hij moet nog hoger zijn of hij moet dit. Nee hoor, ik denk dat juist die combinatie van emotie en het over kunnen brengen veel belangrijker is.
0: En hoe doe jij dat dan nu, Mickey? Want vrouwelijke artiesten, die zijn er minder. Ja. Vrouwelijke platen ook. Zing jij liedjes van mannen? Of kijk je toch echt wel, wat kan ik wel en niet zingen?
2: Nee, ik zing ook zeker best wel veel platen van mannen. Soms zijn de Nederlandse nummers wel vaak wat lager als het door een man gezongen wordt. Maar ik probeer ze wel altijd te zingen. Ik heb Cheerio vorig weekend voor het eerst gezongen. Die zit nu ook in mijn medley. En voor de rest, ik probeer altijd een beetje een feestje te maken.
1: Het is wel lekker dat wij bij Cheerio ons bal uit ons broek moeten zingen. En dat zij hem eigenlijk gewoon in de rustmodus gewoon zingt.
2: Ja, bij mij is hij wel echt.
0: Je hebt toch ook die vrouwelijke variant volgens mij door AI gemaakt?
1: Oh ja. Klopt, heb je die nog niet?
2: Nee, ik zing dus wel het couplet een octaaf hoger. Dus ik pak hem het couplet erg hoog. Dus dat maakt het, want anders is hij te laag. Want dat, dus de stem van Justin in de eerste verse.
1: Nee, die is veel te laag.
2: Ja. Dat lukt me niet. Dus
0: gaat hem niet worden.
2: Ik zing hem hoger en dan pak ik hem in het refrein weer gewoon normaal.
0: Oké.
2: Okay. Ik moet soms een beetje improviseren, omdat sommige platen gewoon op de toonhoogtes van mannen stemmen staan.
0: Dus, maar hoe reageert dan het publiek als jij Cheerio doet? Verwachten ze dat van je of is het juist zo van wow?
2: Nee, ze vonden het wel leuk, maar dat was tijdens het een voetbalwedstrijd. Dus toen was iedereen helemaal
0: van partje af.
2: Ja, dus dat hielp ook wel mee. Maar ik denk wel dat ik hem erin ga houden. Bij oma Olly denk ik wel dat hij het leuk gaat doen. Waar ik wel eens sta. En voor de rest, ik hou wel van een beetje een feestje. Ja. Ik vind het leukst als de mensen gewoon meedoen. Handen in de lucht of van die servetten. Ik sta ook regelmatig op de tafels.
0: Ja, dinnershowtjes.
1: De nieuwe zit er ook alweer bijna in. Die was ik vandaag aan het mixen. Dus die komt er vanaf morgen in. Dus dan kunnen we de zon zien zakken in de zee.
2: Hè? Oh!
0: Ja, gaat Rutger zijn repertoire ook gezongen worden?
1: Ja, dat zeg ik. Ik heb echt zo'n medley. Die verwissel ik gewoon het hele jaar door. Ja. Alles wat dan nieuw en aanslaat, dat kan ik gewoon daarin mixen. Dat is mijn Bollejan medley, zeg maar. Dat is dan alles wat er voorbij komt. Dat doe je daar ook in Bollejan, zeg maar. Dus die komt ook voorbij.
0: Eigenlijk gewoon de viral hits van dit moment.
1: Ja, tuurlijk. Maar dat vinden de mensen ook leuk.
0: Ja,
1: en mensen verwachten ook vaak niet. Omdat het, dit weekend komt hij er dan waarschijnlijk al in. Ja, dan verwachten ze niet dat je hem al hebt. Nee.
0: Gewoon de verrassing, het effect en het feestje.
1: Is toch hartstikke leuk.
0: Is het allerbelangrijkste.
1: Mensen vermaken. Het mooiste wat er is.
0: Hey Mickey, dit jaar qua liedjes. Je bent het repertoire aan het uitbreiden. Ja. Er zijn inmiddels 2 platen. 1 duet, 1 solo plaat. Wat gaat er nog meer aankomen dit jaar?
2: Er komt denk ik vrij snel wel een derde single aan. Maar we hadden het er net ook even over. Maar ja, ik heb dan een voorkeur. Maar ik moet nog heel even kijken. Want ik moet zeggen dat ik best wel wat leuke nummers heb liggen. Dus het wordt denk ik nog moeilijk om te kiezen. Maar ik heb mijn voorkeur op eentje laten vallen. Dus ik ben benieuwd.
0: Keuzes maken en hopen dat je de juiste keuze hebt.
2: Ja,
0: is ook
2: inderdaad
0: heel belangrijk. De nieuwste Ray Benjamin, die heet Hypnose, die gaat er aankomen. Eerst hoor je Danny Vroger bij Unity NL samen met Brace. Dit is mijn schoonheidskoningin.

0: 31 oktober zijn eigen concert in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Ray Benjamin en Hypnose. En die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow die in volle gang is. Danny Vroger en Mickey van Wijk te gast. Hey Danny, de Real Life Soap gaat er aankomen. Ja. Momenteel druk bezig met de opnames. Is dat dan dagelijks? Is dat één keer per week? Of hoe gaat dat een beetje in zijn werk?
1: Het is echt heel verschillend. Zoals nu deze week ben ik even kijken. Dan 2 keer al aan de beurt geweest. Maar volgende week heb ik alleen 1 quote dag volgens mij. En dan gaan ze volgens mij nog 1 keer mee naar de radio, dacht ik. En dan, dat was hem dan eigenlijk wel weer. Vakantie gaan ze niet mee. Dus dat is dan weer heel relaxed. En dan na de vakantie gaan ze ook weer, dan zie je ze ook wel weer. Of 1 keer per week, of 3 keer per week. Dat hangt er maar net vanaf wat we gaan doen.
0: En de grote vraag is, vanaf wanneer is het te zien op tv?
1: Ja, volgens mij is het oktober, november. Als ik het goed heb.
0: Ah, is lekker als het buiten een beetje donker begint te worden.
1: Ja, nee, dat sowieso. Dat sowieso.
0: Kunnen wij kijken wat jullie thuis allemaal uitspoken en wat er allemaal gebeurt?
1: Ja, nogal hectiek.
0: Wel allemaal heel erg leuk natuurlijk.
1: Ja,
0: hey, op het gebied van muziek dit jaar, ligt er al wat klaar? Is er ook een writer's camp?
1: Ik heb, ik heb 2 platen liggen. Eentje ben ik nog op zoek naar een rapper. Eigenlijk hetzelfde schuikje als jij.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik zoek een rapper. Maar ik wil wel gewoon een leuke... Dus misschien loopt er hier in Leiden en omstreken een leuke goede rapper in de rond. En dan hoor ik het wel.
0: Moet het een beetje een jong iemand zijn? Een nieuw talent? Of moet het iemand van de gevestigde orde?
1: Nee, dat maakt me niet uit. Dat interesseert me echt niet. Als het goed is, is het goed. Dus of het nou iemand is die er al is. Of niet. Nee, dat maakt me niet zoveel uit. Nee.
0: Oké, okay, nou, bij deze, ben je rapper, heb je zoiets van, ik wil wel rappen op de nieuwe single van Danny Vroger, dan kan je jezelf aanmelden. Ik zou zeggen, stuur Unity NL even een DM'tje.
1: Natuurlijk.
0: Ja, ik ben wel benieuwd, maar er gaat dus een plaat aankomen. Ligt er meer klaar of zeg je, dit is gewoon...
1: Ja, er liggen er meer klaar. Dus bij die ene ben ik nog op zoek naar een rapper en bij die andere, die moeten we gewoon helemaal afmaken. En dat gaan we doen als ik terug ben van vakantie en dan... heb ik in principe gewoon weer 2 hele nieuwe platen klaar.
0: Ja. Eerst even de laatste loodjes, dan lekker een paar weken vrij. Ook
1: heerlijk.
0: Echt vakantie. En daarna dan gaat het weer druk worden. Ja, en aankomende zondag dan gaan we elkaar weer zien.
1: We
0: maar dan bij Unity NL On Tour, Dorpsfeest Zoeterwoude. Even een klein voorproefje, wat kunnen we gaan verwachten?
1: Nou, Mickey.
0: Knipperlicht.
1: Mickey kan je verwachten.
2: Ik kom ook gezellig
1: Mickey
2: langs.
1: Komt mee. Ja.
2: Dus ja, ik ga mijn eigen single Onderweg naar jou, denk ik, zingen. En dan
1: mochten mensen verzoekjes hebben, ik neem ze allemaal wel mee, hoor.
0: Ja, en dan ben ik ook eigenlijk wel heel eerlijk. Dan ga ik gewoon een request doen.
1: Oh.
0: Die Bolle Jan medley.
1: Nee, ja, maar dat kan niet. Dat zijn allemaal liedjes van anderen.
0: Ja, dat is ook wel
1: ik
0: waar.
1: Ik ga daar niet alleen maar liedjes doen. Dat doen die anderen zelf maar, als ze daar staan.
0: Ja, dat is ook wel
1: en
0: waar.
1: En er staan er zoveel.
0: Rutger staat er zelf ook. Dus.
1: Nee, maar het is meer ook gewoon, er staan zoveel zangers. Waarvan ik ook weet dat sommige zangers hebben 1 of 2 platen pas uit.
0: Ja.
1: Die gaan dat ook al doen.
0: Dat is waar.
1: Ik denk dat het wel heel makkelijk is. Dat ik gewoon schoonheidskoning doe. Dan hoef ik de helft niet te doen. En dan met jou nog hoef ik de helft niet te doen.
2: Lekker een beetje bijkomen.
0: Zo bespaar je een beetje
1: En dan
0: stem.
1: Neem ik daarna lekker een biertje. En dan vind ik het helemaal gezellig in Zoeterwoude.
0: Ja, toch. Is dat weer een mooie zondagmiddag, zondagavond. Hey, voor meer informatie. Facebook, Instagram.
1: Ja, joh.
0: Danny Vroger, Mickey van Wijk.
1: TikTok.
2: Ja.
0: Uiteraard.
1: Absoluut.
0: Voor de filmpjes. De podcast natuurlijk.
1: Ja, de podcast. Tafeltje 4, de podcast. Ik zou het gaan luisteren als ik jou was.
0: Hey, hoe laat heb jij je optreden?
1: Ik moet nu de auto in, want die is om 19:30.
0: Nou, ga ik jou nu wegsturen?
1: Noodgang.
0: Ik zie nog even de foto van jullie en dan tot zondag.
2: Super, dankjewel.
0: Bij Unity NL On Tour heb ik er nu nog eentje op naam van Danny Vroger. Dit is Kom.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer. Zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels achter ons. Wel nog flinke vertraging door ongeluk en pechgevallen. Zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp staat een kapotte auto en hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Burgerveen 10 minuten.

0: Bulletin.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een automobilist en een persoon op een scootmobiel zijn vanochtend met elkaar in botsing gekomen bij het Kooiplein in Leiden. De bereider van de scootmobiel raakte gewond. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Enkele omstanders verleenden eerste hulp totdat de ambulance kwam. Het slachtoffer is hierna door ambulancepersoneel behandeld. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kwam. Het dorpsfeest in Zoeterwoude gaat opnieuw haar programma aanpassen in verband met de warmte. Het vrijdagmiddagprogramma speciaal voor senioren dat om 2:00 gepland stond, gaat niet door. En bij de voorbereidingen van de werkzaamheden aan de Leidse Ring Noord zijn nieuwe technische aandachtspunten aan het licht gekomen, waardoor extra maatregelen nodig zijn om het project volgens de planning uit te kunnen voeren. Uit onderzoek in Leiderdorp is gebleken dat onder meer de fundering van de dwarswateringbrug en verschillende duikers, waterverbindingen onder de weg, anders moeten aangepakt worden dan was voorzien. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Van het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 21 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch. De temperatuur kan oplopen tot 38 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat bij Zoeterwoudendorp een kapotte auto. Hier heb je 10 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Burgerveen 10 minuten oponthoud. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht nu een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt, gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Mullen Museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
2: Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
1: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een automobilist en een persoon op een scootmobiel zijn vanochtend met elkaar in botsing gekomen bij het Kooiplein in Leiden. De berijder van de scootmobiel raakte gewond. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Enkele omstanders verleenden eerste hulp totdat de ambulance kwam. Het slachtoffer is hierna door ambulancepersoneel behandeld. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kwam. Het dorpsfeest in Zoeterwoude gaat opnieuw haar programma aanpassen in verband met de warmte. Het vrijdagmiddagprogramma speciaal voor senioren dat om 2:00 gepland stond, gaat niet door. En bij de voorbereidingen van de werkzaamheden aan de Leidse Ring Noord zijn nieuwe technische aandachtspunten aan het licht gekomen, waardoor extra maatregelen nodig zijn om het project volgens de planning uit te kunnen voeren. Uit onderzoek in Leidendorp is gebleken dat onder meer de fundering van de dwarswateringbrug en verschillende duikers, waterverbindingen onder de weg, anders moeten aangepakt worden dan was voorzien. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Van het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 21 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch. De temperatuur kan oplopen tot 38 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
2: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Het is echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
1: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
3: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
1: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Nieuwe muziek hoor je bij

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol. Of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
2: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
1: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. Twee mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de twee daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het hardstyle festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: Puur.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog 100. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden.
0: Daarna... Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal